ass, I can pick a bum. Pull up game, super strong. Ik praat niet over of ey. Ik haal de trein voor de vorm. 100 flessen. 100 flessen. Veel mannen, wel uw flessen. Jullie delen en stafetten. Kom niks zeggen, als je

fucking ballin'. Brave motherfucker, man. Ik ben lit. Dat is nog niks. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain. Brakka van Balmain.